0: Abdelen.
1: Ik krijg je maar betaald. Ik wou het terug. Hij wil het terug. Tent al heen.